Daarom wordt de lama vader, ik heb hier liggen te kiezen. En dan wordt de beste strijd, dat was met je gaan naar boven. Voor jou ongegaan met de